De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: De tijd. Het is nu 4:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 7,
1: een 70
0: hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 6:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Telefoon Hotel November Lima Mobiel, goedemorgen.
1: Goedemorgen van de PA1 GFP te Papendrecht.
0: Goedemorgen Gerard. Ah jongen, je draait snel nog op en je hebt gelijk alweer spijt eigenlijk, hè? Ik zag dat, dat als mijn set thuis staat dat de microfoon gewoon blijft branden en zo, dus dat is ook weer iets. Maar, ik heb gisteren twee apparaatjes binnen gehad en dan kan ik met een afstandsbediening kan ik dus draadloos schakelen. Gewoon een remote. Dus die gaan we ertussen bouwen in de bus. En dan kan ik al mijn accessoires kan ik gewoon met één druk op de knop uitzetten. Dat is wel lekker natuurlijk. Want ja, het belast toch je accu, hè? Zeker als je stilstaat. Als ik rij, maakt het niet uit. En zo blijven we weer bezig. Jongen, het is hier op de snelweg. Ja, ik zeg het, is nou alweer een ellende. Al die vrachtwagens willen allemaal maar inhalen. En die mensen laten ze er allemaal maar tussen, hè? Nou, bij mij niet, hoor. Het is een knappe vrachtwagenchauffeur. Maar voor de rest gaat het allemaal goed. Dit is de ene laatste werkdag voor de vakantie, althans de lange rit die ik nog ga maken. Dus ik heb vanavond heb ik een klein bungalowtje gehuurd. Ha, er was daar, er rijdt hier een asociaal jongen, dat is niet normaal. Er was daar helemaal geen normaal hotel te vinden of die ik kon boeken, dat was niet te geloven. Maar ja, goed. Dus het moet maar weer. Maar voor de rest alles goed en ik heb de hond naast me en ik ben de tas met spullen vergeten. Want ik denk, ik neem gelijk een tas mee, maar ja, die ben ik alweer vergeten. Ik ben nog niet helemaal wakker. PA1 GFP, al zou je dat niet zeggen aan mijn gauw hoer. PD0HNL, mobiel A15 bij Waddenooien.
1: Ja, Roger Fred. Nee hoor, de tas komt wel. No problemo. Ja, van dat bungalowtje had ik gehoord, hè, dat je die er geen hotel te vinden was. Nou, ja, ook een goede optie, hè. De klant betaalt, hè, dus komt goed uit. Nee, ja, het is nu al druk natuurlijk. De vakanties zijn voorbij overal, dus alles is weer op weg. En dan krijg je de standaard dagelijkse ellende. Ik merkte gisteren ook pas aan Maatje Sliedrecht en scholen zijn weer begonnen. Die bussen waren weer een drama. Maar goed, moet je maar aan wennen, zeg ik van. Ik ga er even een bakje zetten. Ik zie jou zo, doe rustig aan. Het is nu 6:30. Hoe laat wordt het, denk je?
0: Ja, ik moet even in de Rhone even 250 kilo eruit gooien. En dan, zal het zijn, een uurtje of kwart voor acht of zo. Ik heb geen idee, joh, hoe snel de boys zijn. Maar het zal me wel goed komen. Dus dan zie ik jou straks. Geniet van je koffie. En tot later. PD0HNL, mobiel A15, QRV.
1: Ja, Roger Fred, doe voorzichtig, ik zie je zo, hè. Kort voor acht, dan zorg ik wel dat ik de muziek wat zachter heb, dan hoor ik alles. See you, van PA1 GFP, Reducuurding.
0: Goed, tot zo, bye.

De tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Dave Bateman in on him.
1: Goedemorgen weer.
0: Roep niet later, want er is nog niemand hier zo. Het is weer fijn geregeld dit, hè? 7 uur afspreken, zeg dat ik om 7:15 ben en er is gewoon geen hond. Dus ik moet nog even wachten hier.
1: Zit er lekker mee, hou je rustig. Hopelijk is er wel koffie. Ik hoor van je. PA1 GFP. Purix.
0: Ja, de koffie is al, die zit al in de buurt, hè. Ze hebben heerlijke koffie hier zo. Nou, geen probleem. Ik zie zo, hoi.
1: Oké, okay, doei.

in HNL mobiel. Ik ben weer onderweg. Ik ben er zo rond 8:50 denk ik. Het ligt een beetje aan de drukte hier, hè. Op PDNL HNL mobiel is het altijd mooie rood.

De tijd. Het is nu 8:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: ADO 1GSP.
1: De.
0: Vond jij voor mijn deur net?
1: Ik heb 86 keer gebeld, ik heb je telefoon gebeld, ik heb je ramen gerammeld en naar je deur gerammeld.
0: Ja, ik dacht, jij staat daar nog voor die tent. Ik was even naar de Jumbo.
1: Ik had je ge, hoe heet dat? Ja, nee, goed, dat kan. Maar ja, ik ben nou alweer onderweg. Ik ga nou door, hè, want ik heb nog meer dingen te doen. Dus die koffie hou ik wel te goed van je.
0: Ah, oké, okay, hey, sorry. Ik denk, nou ja, die is lopen ons daar in Rome. Hé, hey, Kilo Uniform Tango. Sorry.
1: Ah ja, zaktelefoon hè, maar ja, die ken jij niet natuurlijk. Volgende keer je portefeuille in je zak stoppen.
0: Ja, zal ik doen, nee. Ik denk, nou, dan ga ik wel even redden. Het is nog net 7:50. Ik denk, nou, die is er nog lang niet. Nou ja, volgende keer beter, Fred. Rij voorzichtig. 1ANL, PA1GFP.
1: Maakt ook niet uit, joh. Ik ga even naar mijn opslag. Ik moet nog eventjes wat vloeistofjes bijvullen en zo. En ik zag al dat het heel druk was, die kant waar ik op ga. Dus misschien ga ik ook wel wat eerder weg. Ik moet nog even kijken. En ik moet nog wat ramen schoonmaken van mijn bus, want hij ziet er echt niet uit. En ik ga niet door de carwash rijden, als ik zover rijd. Dat vind ik zonde. Ah, ja, maakt niet uit. Straks even een kleinere antennetje op het dak zetten. Ik wil niet te veel aandacht hebben daar zo. Dat is allemaal niet nodig. Hè. Maar ja, ik kan wel mijn hele database Duitse relaiszenders kan ik testen. Dat is wel leuk.
0: Ja, Roger Fred, ja, dat is netjes gedaan. Hè. Dat is mooi dat er allemaal in zit. Ik moet ook maar eens een keer weer. Deze heb ik nou geprogrammeerd, maar dan ben ik weer een kwartier bezig. En dan heb ik het alweer gehad. Ik denk, nou, het werkt volgende keer beter. Dus dat is kicking the can down the road, zoals het heet. Morgen beter. Heet dat morgen weer een dag. Ik ga nou een bakje zitten en dan hoor ik je. Werk ze en doe voorzichtig.
1: Man, geniet ervan. Ik spreek je later. Ja, ik moet jou ook eens een keertje vertellen hoe dat met EchoLink gaat. Want dan kunnen we altijd contact hebben, hè? Ook in het buitenland. Hè? En toch werkt dat op zich best leuk hoor. Ik gebruik dat heel af en toe. Zeker als ik geen zender in de buurt heb, dan kan ik altijd met EchoLink kan ik over RLS heen werken. Hè? En dat kan ook rechtstreeks met elkaar eventueel, hè, als dat moet. Nou, dat zijn best wel leuke dingen joh. Ik bedoel, kijk, weet je, dat digitale haal je toch niet tegen. Nou is EchoLink al heel oud hoor. Maar het is altijd wel grappig hè. Even op die kutte e-bikes letten, want. Ah, die komen ook met een bloedgang voorbij, hè? Als je met je ogen knippert, dan heb je hem op je motorkap zitten. Dus, nee joh, dat is gewoon grappig, hè? Ik hoor nou ook allemaal dingen. Dat ik denk van, oh, kan dat ook al? Kan zus al? Schijnt een hele mooie SDR-unit nu te zijn. VHF, UHF, HF, 100 watt, bla bla bla. Ja, dan wordt het toch interessant, hè? In plaats van allemaal onze centrumvangers. Eén dingetje aan de andere kant vind ik dat ouderwetse spul nog steeds wel leuk. Maar ga aan de koffie, anders kan je ontwenningsverschijnselen, dan begint te trillen. PA1 GFP, PD0HNL mobiel, ik hoor je later.
0: Roger Fred, ja, EchoLink heb ik al een tijd, hè, maar ik gebruik het eigenlijk nooit. Maar ik ken het al jaren, dus dat heb ik wel eens een keertje met iemand gewerkt. Maar, dat komt wel goed, joh. Ja,

de tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 10:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Goedemorgen, geef je callsign alsjeblieft.
1: Papa Hotel 9 Whiskey.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 2:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: stad. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Geef je callsign alsjeblieft.
0: Dag, wel een erg vaker, Misha. Dit is PD4EA, Papa Delta 4 Echo, dan mobiel. Over. Hoort u er aan mijn stem?

0: Ja, dit is Papa Delta en Charlie Makilo. Goedemiddag.
1: Dat in Charlie, mijn klima. Goedemiddag, het is PD4EH, Papa Delta 4 Echo Hotel Mobiel. Over.
0: Het is Papa Delta en Charlie, Mike Kilo.
1: Papa Delta, Charlie, Mike, India of Lima, wat is de laatste letter?
0: Papa Delta, Charlie, Mike, Kilo.
1: Charlie, Mike, Kilo. Is een hele kilo of een halve kilo?
0: Een halve kilo.
1: Oké, dan hou het maar bij een kilo. Nou, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Wat is uw naam en wat is uw locatie? Dit is PD4EA. Moment, dat is namen deze kant is even. Ik zit nu op de met mobiel en ik rijd in Tiel. Hé, hey, daar heb ik nog, hé. Hey. Jongen, jongen. Komt u maar even toe. Weet ik veel, jongen. Ik ben daar ook helemaal kwijt. Met een gekkigheid hier.
0: Papa Delta 1, Charlie Mike Kilo. Operatornaam Kilo, Echo, Echo, Sierra. En de locatie is Utrecht, over.
1: Kees uit Utrecht. Kijk eens, hier een statie waar. Ja, mooi man. Ja. Wil jij hier langs zetten met Kees? Want ik heb jou nog nooit gesproken volgens mij, hè? Maar in ieder geval, goedemiddag kerel. Ga je gang.
0: Ja, ik had een tijdje. Een jaar of vier.
1: Oh, dat is mooi, hè? Dat is mooi, joh. Ja, waar gaat hij heen? Jongen, jongen, jongen, die rijdt de hele verkeerde baan. Och, jongen, jongen, jongen, zijn net zin amateurs, die weten niet wat ze allemaal doen. Ja, oké, okay, Kees, nou, goedemiddag. En namen deze kant is Evert, Echo Victor, Echo Romeo Tango, en ik ben dan meer... Ja, ik ben al zo lang zin amateur, dat ik het zelf niet meer weet, hè. Zo lang ben ik het al, Kees.
0: Oké, nou, dan moet je even terugkijken, hè. Maar dat is al een hele tijd.
1: Jongen, jongen, was nog in mijn jeugd, volgens mij, ik weet het niet meer. Ja, zo lang is het geleden, hè. Ja, leuk man. Waar zit jij ergens ongeveer in Utrecht, Kees? Want ik kom ook een beetje in kont rijden vandaan, hè. Ik heb vroeger in Maasdijk gewoond, in de Groene Kan. Maar dat is jou wel bekend, denk ik, of niet, Kees?
0: Ook in Maasdijk gewoond, in de Bilt en in Bilthoven. En nu woon ik in Utrecht, bijna tegen de Merenaam, in Leidse Rijn.
1: Ah, kijk aan, hè, is PD4EA mobiel retour, oké, Kees. En je hebt ook in Maartensdijk gewoond. Hoe lang is dat geleden en waar heb je ongeveer gewoond in Maartensdijk, Kees?
0: Op de Otto-Doornbouwweg.
1: Oh, ja, op de Otto-Doornbouwweg. Ah, kijk aan, ja. Ik heb vroeger op de Prinsenlaan gewoond. Prinsenlaan.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Maar hoe lang is dat geleden voor jou, Kees? Is dat lang geleden of niet?
0: Heel lang. Toen was ik een jaar of tot met mijn 23ste. Ik ben nu 67.
1: Ah, oké. Okay. Ja, wie weet, misschien hebben we nog wel bij elkaar school gezeten. Ik heb vroeger op de kieperschool gezeten in Maartensdijk. En jij, waar heb jij op gezeten? Op dak? Nee, maar even zonder willen. Welke school heb jij gezeten, Kees?
0: In Utrecht, in Zuilen.
1: Oh, oké, okay. Utrecht Zuilen, ja. Ja, ik heb ook in Utrecht op school gezeten. Ik heb ook in Nieuwegein op school gezeten. Dus in Nieuwegein, hè, zeggen ze. Dus leuk, man. Nou, Kees. Ja, ik zal maar even wat babbelen hier op de 2 meter, want je hoort anders helemaal niks meer. En dat is eigenlijk niet leuk, hè? Want dan raken we de 2 meter band misschien kwijt, hè? Als er geen activiteit op zijn, dus. Goed, nou, ik ben TP. Ja. Ik kijk toen ook toen mijn pakje eraan had in de blauwe wagen. Hé, hey, ik ga hem loslaten, Kees. Goedjes, leuk even gesproken te hebben. 73 vanaf deze kant. Van papa Delta 4 en Koto debiel.
0: Groetjes. 73 vanuit Utrecht. Later.
1: Later, bij mij.
2: PD7 Hotel Tango.
1: PD7, nog even op de valgreep. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. PD7 Hotel Tango. Operator neem is Hans. Hotel Alpha November Sierra.
1: Hans, dan goedemiddag. En deze kant even, hè. Papa Delta 4, ik hoor de mobiel bijna te plaatsen. Zegt u maar, roept u maar over.
2: Nou ja, ik wilde me even laten horen, want je zegt de 2 meter band wordt niet meer zo vaak gebruikt. Dus ik denk, ik laat me even horen. Dus, en ik ben ook nog niet zo lang gelicenseerd. Dus, bij deze.
1: Ah, leuk man, welkom joh. Leuk, ja. Ja, ik vind wel dat er wat meer activiteit moet komen, hè. Ja, want ik hoor allemaal van die spannende verhalen. Dat het 72 helemaal rustig is, dat er niks op te beleven valt meer. Alleen op die LPD of PMR-kanalen. En dat ze dan toch in hun achterhoofd hebben dat ze de 2 meter 70 centimeter willen opdoeken. Hè? Omdat het dan niks. Dat is voor andere activiteiten dan, hè?
3: Ja.
1: Wat doen ze nu al? Want ze zitten nou wel afstandsbedienkjes, alles zit op de 70 centimeter. En dat was eigenlijk ook voor die 2 meter band gebruiker, Hans. Maar ik ben ter plaatse, ik geef jij de microfoon nog even voor de final. Van Papa Delta 7 mijn kilo, dacht ik, van Papa Delta 4 Eco Hotel Mobiel.
2: PD7 Hotel Tango, bij deze. Ja, nou, dan ga ik hem inderdaad weer loslaten. Ik spreek je nog wel een keer, want ik luister regelmatig op deze frequentie. Dus, goed. Hey, ik wens je een fijne avond. En, we spreken elkaar nog wel een keer, denk ik. Dus, PD7 Hotel Tango. Ik zou zeggen 73 en we spreken elkaar. Later.
1: 73 en tot later van Papa Delta 4 en Hotel aansluiten QUT. Bye bye.

De tijd. Het is nu 5:30 middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Goedemiddag. Geef je call sign.
1: SPD5CZB.
2: PD7 Hotel Tango.
1: Goedemiddag. PD7 Hotel Tango, PD5 Centrale Ziekenboeg. Namens Cor, QTA's, Boesingen-Lieden, Zwanenburg.
2: Ja, hele goede middag ook. PD7 Hotel Tango, operator namens Hans. Hotel Alpha November Sierra. En het QTA is hier de Zoetewoude Dorp.
1: Nou, komt er prima uit. Maar ja, dat mag ook geen naam hebben via een repeater. Het is erg stil op 2 over.
2: Klopt. Ik heb hem eigenlijk nou bijna de hele dag heb ik hem stem. Ik heb net even heel kort iemand mobiel even gesproken. Of een QSO mee gehad. En het was vrij kort. En eigenlijk de rest van de dag is het eigenlijk vrij stil. Maar ook op andere repeaters. Ook op de 70 repeater Leiden is ook over het algemeen vrij stil. Dus ja, ik weet het niet. Ik kan mijn vinger er niet op leggen.
1: Maar weet het, op 70 centimeter is het helemaal bar en boos natuurlijk. En daar is echt helemaal niks te horen. Op 2 valt het daar nog wel eens iets wat mee. Met name op USB hebben ze ook nog wel eens wat rondes dan op 2. Maar 70 is echt bar en boos over.
2: Ja, klopt. Het is ook op de Leidse omzetter is ook, daar luister ik nu natuurlijk ook wel eens. Nee, op USB kan ik niet zoveel doen. Ik zit met een FTM 6000 van Jezu, dus die is alleen FM. De andere set die ik heb, dat is een Jezu 8 en FT897D. Die is een beetje doof op 70, dus daar kan ik wel veel mee werken, maar helaas is die een beetje doof.
1: Ja, daar heb ik ook wel last van, maar ik hoor er iemand al overheen over.
2: Oké, nou, ik laat hem eventueel inmelden. Dit is PD7 Hotel Tango, ga je gang. Nou, dat hebben we wel vaker inderdaad. Dan willen ze iets melden en dan gebeurt er niks.
1: Ja, is meestal, hè. Oké. Nou, ik weet in ieder geval dat het er overheen komt. De antenne staat hier in mijn tuin op 3,5 meter. Dus het is niet ideaal, maar goed, ik weet dat het werkt over.
2: Ik moet gewoon helemaal toegeven, het werkt inderdaad heel goed, want ik zit ook op 3,5 meter hier. Dus ik heb dan de antenne wel aan de gevel, maar 3,5 meter. Dus Diamond X50, daar werk ik mee. Goed, je weet dat het werkt, dus bij deze, ik zou zeggen nog, een prettige avond en we spreken elkaar nog wel. 73 en PD7 Hotel Tango.
1: Oké, van PD5 CZB en PA1G hier. De eigenaar van de ICOM 9700. Bye bye.

0: weer. Goedemiddag, PA9F, Fop Alpha 9, Foxtrot Mobiel, QRV.
1: Is Fop Alpha 9, November, Mike, Mobiel. Goedenavond,
0: Ken. Hey Kees, goedenavond. Ja, het lukt me net hoor. Je komt er niet helemaal joepie overheen, maar ik krijg je wel mee, hè. PA1INM, PA9, Foxtrot Mobiel, rijden naar huis, onderweg naar... Naar de hete aardappel, zeg maar, hè, dus vandaag. Dus ik kom net van mijn werk af, een beetje druk vandaag, dus maar goed, ja. Kan gebeuren, hè, dus hoi per Kees, PA1INM, retour PA9F, over.
2: Ja, goed hoor.
1: Er was nog een andere Kees, volgens mij. Ja, ik zit op A1 momenteel, dus waarschijnlijk richting Apeldoorn. Dus dat zal wel afvallen zo meteen. Maar ja, verder maar goed. Druk, QRL-matig en weinig tijd voor de hobby. 1INM mobiel, ja, nee, mobiel.
0: Ja, QRL Kees. Ja, ik hoor een aantal Kees. 1CMK hoor ik ook nog, hè. Dus die zit in Utrecht en die luistert ook mee. Dus, nou, ik ben onderweg naar huis hier net zo. Ik heb, ik ben al 3 weken aan het werk weer na mijn vakantie. Ik heb natuurlijk 3 weken vakantie gehad. En ik heb, ik heb een geweldige vakantie gehad, maar ik ben hem al lang weer vergeten, al lang weer, dus druk aan het werken, dus, maar goed, dat is bij mij niet anders dan bij jou, Kees, dus vandaar, hè. Ik doe hem even door naar 1CMK, maar die hoorde ik er even tussendoor. Kees, goedenavond. 1CMK, PA9F, over.
2: PA9F, op het deel 1, Charlie Mike Kilo. Ik wilde even zwaaien alleen. Fijne avond en eet smakelijk. Ook voor de andere Kees.
0: Ja, Kees ook. 7-3. En een bijzonder fijne avond. Heel leuk je even te horen. Ja. Dus oude contacten. Dus goed. Door naar Kees. 1INM. PA9F over.
3: 6 uur. 'S avonds. Papa India 3. Uniform Tango Romeo. CTCSS toon is 77 hertz.
1: Ja, dit is Papa Echo 1 India, November, Mike, ook mobiel weer retour. Ja, Kees, 73. En ja, Gert, wat ik al zei, druk, weinig tijd voor de hobby. Wel een wat gerichter plan voor de hobby bedacht. Dat ik toch wat dingen, andere hobby af ga. Deze hobby wat meer gas ga geven. Want ja, het zit me gewoon niet lekker dat ik daar al 40 jaar mee werk. En nog steeds niet een goede check voor elkaar heb. 1 INM, ook mobiel, PA9, ook mobiel.
0: Ja, ik kan me voorstellen, Kees. Ik snap hem helemaal, hè. Dus, nou, ik doe met de HF doe ik sowieso heel weinig. Maar dat heeft te maken met het feit dat ik gewoon heel veel storing heb op de flat bij ons. En ja, daar doe je verder weinig aan. En ik ben natuurlijk veelvuldig bezig nou met mijn radiohobby natuurlijk via Vapo Radio. Dus, en dat vergt ook tijd. Daar heb ik ook heel veel plezier in natuurlijk. Maar goed, dat vergt ook tijd natuurlijk. En dus vandaar. Verder zijn we natuurlijk een beetje aan het seizoenen, een beetje aan het einde. Want ik, ik ben natuurlijk wel bezig geweest natuurlijk, nou, met Wingelo. We zijn naar het Wingelo geweest natuurlijk, we zijn met de molen geweest. Dus ik heb zoiets van, nou kan het wel even voor. Nou mag het wel even wat rustiger worden, jongens. Vandaar. Nog even naar jou, Kees. Ik ben er bijna, PA1INM. Ik ben bijna ter plaatse thuis en dan ga ik weer naar boven, joh. Van PA9F over.
1: Dit is Papa Echo India, November, Mike, zo mobiel. Nee, goed zet. Voor mij verder weinig nieuws. We spreken elkaar ongetwijfeld komende week nog wel weer eens als ik onderweg ben en jij ook. Hè. Succes, eet smakelijk en we spreken elkaar later. 7-3.
0: Yo Roger, 73 van PA9F. Inmiddels op de parking hier bij de Dr. Verstraetenweg. Tot later, bye bye.
1: Ja, fijne avond.
0: Ik hoorde iets op de camping. Oeh, dat kwam er maar net overheen. QRZ, er riep iemand vanaf de camping, maar ik kreeg het niet mee. Nog een keer.
1: Ik vanaf de camping. Vanaf DFI-RWO. Fijne avond.
0: Ik hoor niet vanaf de camping. Ik krijg de call niet mee en ik... Je zit echt diep in de ruis, hè? Dus ik weet niet wie dat roept. Maar het is bijna niet te verstaan hier. Probeer het nog eens een keer.
1: Ja, laat de poli, het drone op deze kant.
0: Ben jij dat, Ronald? DF4 RWO? Dat komt er echt bizar slecht overheen. Was jij dat, Ronald?
1: QSL.
0: Oké okay dan, hè. Nou, het gaat echt maar net, hoor. Het gaat eigenlijk niet, Ronald. Dus, maar goed, hey, leuk even te horen, man. En doe maar alleen de groeten. En nogmaals dank, hè, voor jullie gesten. We hebben zo gelachen. Het was ongelooflijk leuk, dit.
1: Ja, top. We spreken elkaar. Dan voel ik wel wat een fijne avond. DF4 RWO.
0: Ja, we spreken later, joh. Kom helemaal goed, hè. Nu gaat het wel, maar nu weet ik ook nu een beetje naar hoe ik moet luisteren. Maar het viel er allemaal af. Maar goed, het gaat. Dus, maar goed. Een fijne avond. 7-3 en de groet aan Marleen. En voor jullie natuurlijk nog gecondoleerd natuurlijk voor de zus van je schoonmoeder, hè. Want zo is het uiteindelijk, joh. Ja, we hebben natuurlijk de foto's van. Die foto's hebben jullie natuurlijk gezien. Die hebben we gedeeld. En ja, wel bizar dat ze daar nog op stonden. Hè. Dus daar zijn we eigenlijk ook wel weer trots op, joh. Dus E73 van PA9F, aansluit het QRT. Bye-bye.
1: Ja, dankjewel.
0: Goedemiddag
1: naar PAO en tot de volgende DSCRDO QRT. Ciao.
0: 73 Ronald, fijne avond, bye bye.

De tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Geef je callsign alsjeblieft.
1: Sorry, even aan het testen. PD4 Oscar, Golf Oscar, PD4 OGO. Gewoon even een testje om te kijken of ik de repeater aan kan stralen. Sorry voor de overlast. PD4 OGO.
2: PD7 Hotel Tenco. Nou, je komt netjes over de repeater heen hoor. Dus is prima. Goede modulatie, perfect.
1: Oké, dankjewel voor het terugmelden. Ja, ik zit hier

0: Michiel vanaf de inrit even te testen in Oosterwijk. Dus nou, dat komt dan goed door, want ik straal nu de repeater Hilversum aan, denk ik, hè?
1: Nou, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, want ik zit in Zoeterwoude-Dorp, dat is mijn QTA. Dus dat durf ik niet met zekerheid te zeggen welke repeater je nu aan. Op ieder geval, je komt er bij mij goed overheen, dus
0: Oké, nou, heel erg bedankt voor het terugmelden. Ja, ik heb even niet de gelegenheid om je calls aan op te schrijven, maar PD4 OGO uit. En misschien tot horens, PD4 OGO.
1: PD7 Hotel Tenco, 73 en nou ja, tot later.
2: Ja, dit is UTR, oftewel IJsselstein.
1: Oké, prima.
0: Naar binnen. Tot ziens, PD4 OGO.

De tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 Hz.

de tijd. Het is nu 8:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: mean, he not, has it? Pete, I'll see if copy, he not, has it?
1: Hey, did you let me out?
0: Goedenavond, Norbert. PD 0 MEA. P1 HRZ. Zo. Oké, nou we zijn er weer. Ja, een hele goede avond, zou ik zeggen. Norbert. Nou, het is vandaag rustig. Pieter, geloof ik. Maar ja, we blijven wel gewoon even in de bijstand. PD0 MIA, P1HRZ.
1: P1HRZ, 0 MIA, ja. Ik heb nog weinig gehoord eigenlijk. Hij staat wel aan, maar. Hij staat natuurlijk in de huiskamer. Het hele circus. Een kwartje van de huiskamer ongeveer, de check. Daarachter is de waar ik altijd zit. Dus maar ik heb de hele avond nog. Het is ook wel eens heel druk en dan zet ik hem gewoon zacht. Maar nu vanavond is er eigenlijk is het eigenlijk heel stil. Papa Delta 0, Mike India Yankee.
0: Ja, prima Norbert 0 en jij 1 HRZ. Ik heb als ook opgevallen vandaag, hè. Dus die zo rustig was, ja. Ja, dat kan je zo hebben natuurlijk, hè. Ja. Het is niet anders, hè. Ja. Ja, maar ja, het, beter zo als dat... ze heel de boel op plat zitten te drukken en lopen te vervelen, hè? Dan is dat minder leuk natuurlijk. Maar ja. Goed, allee. Ik was nog even aan het hobbyen geweest met het SWR-metertje. We gaan nog even rustig... de laatste hand, dat doen we dan morgen wel. Dan gaan we de laatste hand gaan leggen. En dan zit hij in ieder geval in elkaar. Met de instelpotjes er allemaal in. Dus dan is het alleen maar een keer even kalibreren. Hè. Een beetje dat hij ongeveer aanwijst wat hij moet aanwijzen. Ja. Ik weet wat ongeveer uit die transfer komt. Dat weet ik ongeveer wel. Dus daar komt bijna 120 milliwatt uit. Dus dan kan ik dat gewoon afstemmen dat dat 100 milliampère aan of een milliwatt aangeeft, hè? Ja, of zoiets, hè. Ja. Dus dat, nee, dat stekt niet, het gaat erom dat hij het gewoon goed aangeeft, hè. In ieder geval gevoelig genoeg, hè, laat ik dat voorop stellen. Dus ook al als er heel weinig signaal is, dat hij dat ook aangeeft, hè? Ja. Maar gaat wel lukken. Ja, met die meter die jij hebt, die doet dat wel. Dat weet ik pertinent zeker dat hij dat doet. Maar ik had hem vergeleken met even een keer laten. Even... Anders begint die vriendelijke juffrouw weer. Weer terecht te wijzen. Nee, ik had hem op 2 meter achter de 9000 even gehangen. En daar 100 milliwatt komt eruit. En dat is die transverter ingangssignaal. En die twee richtkoppelers even vergeleken. Nou, die ene die gaf toch duidelijk meer signalen als die jij hebt daar ook. Maar ja, die jij daar weer hebt, die doet bovendien weer hartstikke goed, hè. Ja. Dus, nou ja, deze, die, je moet het dan ook bovenin ook goed, zou dat ook goed moeten doen. Dus, ja, we gaan het wel zien, we meemaken, hè. Ja, anders is er zo een andere richtkoppeler ingezet, hè. Dat is dan ook zo gebeurd. P0 MIA, P1 HRZ.
1: Ja, P1 HRZ, P0 MIA. Ja, ik heb die ene waar 404 op het N staat. Ik heb hem eigenlijk niet aangesloten, maar voor mij deed hij het altijd wel goed. Ja, je moet maar eens kijken als je hier bent. Dus, hoe heet jullie hond ook alweer? Is dat Pip?
0: Is het dat is de ene, dat is de broer, die hebben wij, hè? We hebben Woezel, hè? We hebben Woezel, hè? Pip die zit bij mijn zus, hè? Daar is die gisteren geweest, hè? Dus, hebben ze weer eventjes kunnen ravotten met z'n tweeën, hè? Ja. Ja. Maar ja, dat geeft ook niet. Nou, dan moet ik alleen nog even ergens op de jacht gaan naar Teflon. Teflon plaatje. Van een millimeter of twee dik. Anderhalf dik. En dan 80 in het rond, hè. Of zoiets in die geest, hè. En dan moet ik toch even. Ik moet hier ook wel eens even flink gaan zoeken, hè. Maar ik weet niet of ik heb wel Teflon, maar en ook wel de juiste dikte, maar dan niet te groot, hè. Ja, dat is dan weer de ellende, hè. Nou, eens kijken waar ik dat nog vandaan kan halen dan eventueel, hè. Goed, Norbert, ik stuur hem weer een tour. PD0 MIA van P1 HRZ.
1: Ja, P1 HRZ, PD0 MIA. Ja, dat is gewoon zo'n snijplank, toch?

0: Isolatiewaarde natuurlijk, en dat is het juiste grap, hè. Ja, ik vond toch, in de scheur vond ik nog, nou, eindtrapje vond ik ook nog, hè. Voor 23. Met een 2x39 erin. Maar hij lag alleen uit elkaar en ik miste dus die Teflonplaat. Hè. Dus ik denk, nou, misschien had ik nog zo die Teflon weer op de kop ergens tik of zo. Dan kan ik wel eens kijken of hij het nog eens een keer gaat doen. Hè. Of ik moet gewoon een andere maken, ik ken ook natuurlijk. Hè. Ja. Dus, ala. Maar daar zit helemaal geen haast bij. Dus, goed door met PD0MJP, 1HRZ.
1: Ja, zei jij nou 2C39, dat zijn die buizen toch?
0: Ja, ja. Die bijna dichte dingen helemaal. Van aluminium. Met een koelrip er bovenop, hè.
1: Ja, dat klopt. Daar heb ik hier nog een paar van staan in de... Ik heb zo'n kastje met al die oude buizen erin. En daar heb ik nog een paar van die... 4CX, god weet je, in de 250B of zo. Nog nieuw in de verpakking met voet. En nog een. En nog van die 2C39's. Die liggen er nog in. Die zag ik van de week weer liggen. En nog een hoop andere oude buizen. Maar dat is nog. Vanuit Blijswijk, geloof ik. En die 4CX, dat waren buizen voor 2 meter, toch of niet?
0: Kon je daar een 2 meter eindtrap van maken? Volgens mij haalde je dat net, hè? Ofwel? Nou, je kan daar een 2 meter eindtrap van maken, ook qua AF ook, hè? Nou, dan moet dat 250 watt uitkomen als het goed is, als je buis goed is, laat ik het zo zeggen. Dan heb je de voet en de schoorsteen moet je er nog bij hebben dan. Ja, dat is ook een mooie, om daar iets mee te maken is ook altijd wel leuk. Maar je zit altijd aan die idiote hoge spanningen vast, dat is de lende altijd, hè. Ja. Ja, ik ben deze eindtrap ook hoor, die hier staat hoor. Dat is natuurlijk precies hetzelfde. Want er zit ook iets van 15 of 1600 volt in. Dus dat schiet dan ook al niet op, hè. Dus die kun je ook gewoon netjes dicht laten, hè. Ja. En als je hem dan een keer erin moet wezen, dan tijd van tevoren uitzetten, hè. Zekerheidshalve, hè. Ja. En dan nog eerst naar noden kortsluiten. Hè? Ja, je weet het nooit, hè. Als er weer zo'n stuk is of zo, dan ontladen die C's zich niet, hè. Ja, dan is het nog ellende. Maar ja, wacht, er zit nog een beveiliging in. Wacht even, er zit nog een beveiliging in. Als je die kap eraf haalt, dan worden ze ook al die noden kort gesloten. Dan vliegt gelijk de zekering om je oren. Ja, wacht even, dan moet ik onthouden. Er zit er ook nog in. Dus zodoende Norbert. 0MJ, 1HRZ.
1: Ja, P1HRZ, PD0MJ. Ik heb ook nog een buis van een tv-zender. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Ik ben een keer op vakantie geweest naar Cornwall. En dan... toen was ik met Jaco Stolk, PA3, CCZ of zo, ik weet het al niet meer. En toen gingen we daar, hadden we Engelse kool ook aangevraagd, ik onder mijn kool, G4 Hupselepups. En hij ook kool, en dan gingen we op 2 meter, hadden we een schuifmarsje. En dan gingen we daar op een hoge berg staan. En dat was bij een tv-zendmast met een heel gebouw eronder. En dat hadden we een paar dagen gedaan. En toen kwam een van die

0: goed ook, die gasten naar buiten van die zo'n zendertechnicus, die had pauze en die kwam even bij ons kijken. Dus we hebben hele rondleidingen gehad en toen kregen we allebei een zendbuis die na zoveel draaiuren eruit gehaald worden en dan worden er weer niet meer in gedaan, hè. Die heb ik hier ook nog staan. Die dingen leveren geloof ik een kilowatt of zo. Dat was wel leuk, ik heb hem nog steeds. Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Oh, als dat dorp bij jou in één keer zonder licht zit, weet ik wat jij aan het doen bent. Nou ja. Ja, leuk is dat, hè? Ja. Nou, dat zijn leuke dingen nou, hè. Dat, en dan... ja, dan, dat zijn, ja, dat vind ik altijd, dat vind ik dan echt leuke dingen. En dan is het dan... Dan heb je nog een rondleiding gehad en dan krijg je nog zo'n aandenk ook. En dat is wel wat leuk, hè. Het gaat niet om of dat... hoe heet dat? Of dat... Of dat nou werkt of niet werkt, het gaat maar om het idee. Hè. En het is altijd een leuk ding in die vitrinekast, Norbert. 0 MEI, 1 HRZ.
2: Nog een stroot kilo.
1: Frans ook gehoord, ook goedenavond.
2: Goedenavond, Ad. Norbert ook, maar Norbert, jij krijgt de microfoon. Ik luister even.
0: Ja, ik zei, ga je gang, je bent er even tussen gekomen.
2: Maar dat wil niet zeggen dat ik gelijk het woord moet hebben. Kom, jullie waren een gezellig gesprekje. Dus ik meld me gewoon even erbij in. Hè. Maar als je toch over zo'n buisjes hebt. Ik heb één keer, maar die moest je met twee handen optillen. Zo'n watergekoelde buis gehad. Ik weet niet precies waar die vandaan kwam. Het ding was niet goed hoor, dat moet ik ook erbij zeggen. En trouwens, ik zou niet weten of ik dat ding ooit aan de gang had moeten krijgen. Water gekoeld. En die had ik in de Sjekstad, toen ik op het eiland woonde. En ik had daar mijn kleinste buisje ernaast. Dat was zo'n, nou, dat was zo'n buisje, dat was een Russisch ding. En dat was eigenlijk net een klein stukje van een lucifer met dat kopje eraan. En daar zaten dan ook nog wat draadjes aan. Dat was het kleinste buisje wat ik had. Dat vond ik wel grappig naast elkaar. Alleen het enige was, het kleintje zag je niet. Als je die grote zag staan, zag je dat kleine ding helemaal niet. Norbert, ga je gang.
0: PA2FK, PD0MJ, PA1RZ. Ja, dat begrijp ik. Ja, zo'n klein ding heb ik hier ook nog ergens liggen. Ook in dat kastje volgens mij. Maar ja... En dat is samengeknepen aan de onderkant en er komen een paar draadjes uit. En zo'n grote heb ik ook nog. En daar zitten zelfs twee handvaten aan. En die moet je met die handvaten ergens in een voet drukken. Maar dat is nou een boekensteun geworden. Ik weet nog ineens wat voor een type het is. Maar al die oude dingen heb ik nog allemaal bewaard, hè. En dat is al 2 verhuizingen meegegaan, kan je nagaan. En nu verhuis het niet meer, maar ik kom alles weer tegen, joh. Niet te geloven, maar bij mij komt het nu allemaal uit de doos. En bij jou gaat het er momenteel allemaal in, zeker. Dus PD0MJ.
2: Nog niet helemaal, Norbert, maar... Dat kan nooit lang duren natuurlijk, hè. Dat snap je ook wel. Nee, ik moet eerst zeker weten of het sleutel in mijn hand heb. En dan gaat het de dozen in, Norbert.
0: Ja. Je moet er ook nog wat doen natuurlijk eerst. Misschien een beetje schilderen en doen. En gaatjes dichtmaken. Of is het helemaal APK, helemaal kant-en-klaar, of niet?
2: Oh, het zit heel aardig in de richting, maar ik moet natuurlijk nog het een en ander overbouwen. Moet ik hier afbreken en daar opbouwen. Nou, vertel ik je wel een keer helemaal Norbert hoe dat zit, hè. Maar het belangrijkste is eerst een sleuteltje in mijn handen krijgen. En dan kunnen we het echte plannen gaan maken, hè. Maar goed, geef de microfoon ook even aan Aad, dan zit hij wat. Was het gezellig gisteravond dat in Sweet Lake City?
3: 77 hertz.
1: Ja, dank u wel, meneer. meneer van 77 hertz, Misha. Het was wat gezellig gisteren, Zoetermeer. Ik heb gelijk helder voor jullie gedaan, dus hebben we voorlopig weer alles gehad, hè? Ja. We gaan toch in september dadelijk nog een paar weken naar Italië toe, dus wij gaan niet mee, dus... Nee, dat was leuk, hè. Dat was eventjes een dag hieruit en dan in Blijswijk overnachten. Ook wel weer grappig, natuurlijk. Daar hebben we in ieder geval twee camperplekken daar ook. Maar er stond er eentje, die stond een beetje heel ruim geparkeerd. Er zijn eigenlijk drie plekjes eigenlijk. Maar op de ene plek thuis je niet van die hele grote campers zijn. Dan kennen er makkelijk twee achter elkaar, maar als je hem in het midden neerzet, dan kan er niemand voor en niemand meer achter meer in. En nou te vraagt hij als je camper op wil schuiven, dat als je geen rekening mee houdt met iemand anders, dan de vorige keer had ik hem ook helemaal het uiterste eindje gezet. Nou, dan kreeg ik nog iemand achter me met een bus, dus dat vind ik dan niet zo erg, hè. Dan maken we met z'n allen. Maar parkeerplaats genoeg daar, joh, dus dat maakt al niet uit. En voor Norbert even, ik zei gisteren dat ik uitkeek op Van der Slik, maar dat was, dat heet tegenwoordig Kok, heet dat. Dat is niet meer Van der Slik meer, nee, ook al over. ja. Goed, maar was leuk vertoffen vanochtend nog eventjes in Zevenhuizen geweest. Daar zit zo'n hele grote zaak, tuinartikelen en kaas, weet ik veel allemaal, groente, kaas. We halen altijd even kaas aan, hè. Dus altijd lekkere kaas, hè. Dus hier moet je de hoofdprijs betalen en daar valt het toch wel mee, hè. Dus dan nemen we weer voldoende mee, hè. Voorlopig weer een tijdje vooruit te kunnen. P2FK van P1, AZ.
2: Dank u zo wat. Ja, dat is een lekker kaas halen, ja. Nou, moet ik zeggen, ik heb hier op de markt heb ik ook een kaasboertje. Dat is een hele goeie, hoor. Die heeft verdomd lekkere kaas. Dus nou ja, dus dat is een hele goeie. in Kuilenburg, ik weet niet wat daar nou staat op een markt. Is nog wel een markt, maar stel je recht veel voor. Dus ik weet nog niet, ik kan het wel zien. En dan moet ik even een goede kaasboer opzoeken, hè. Want die blokken van de supermarkt, nou, dat is nou niet wat je noemt je van net, hoor. Nee, maar goed, dan zal je ook wel ondervonden hebben, wat.
1: Ja, die hebben ernaast gelegen, zeg ik altijd, Frans. Ja, die hebben naast de kaas gelegen, hè. Maar toch, af en toe dan... ik moet toch wel toegeven, af en toe hebben we toch een lekker stukje kaas, hoor, bij de supermarkt hier vandaan af en toe, hoor. Ja. Vooral bij de kaasboer die hier op de markt staat. Dus nee, dat gaat toch wel, hoor. Dat valt toch wel mee, Frans. Dus, ja, daar in Zevenhuizen hebben ze zoveel kaas. Nou, je alleen maar naar kijken en dan, ja. Opeten, dat gaat je niet lukken allemaal. Dus, nee, maar dat is, dat is juist het leuke daar, hè. Dan, ja, die hebben gewoon heel veel verschillende soorten. En ook in allerlei verschillende prijzen. Hè? Dus je kan het zelf zo gek maken als je zelf wil. Hè? Ja. Dus en dat maakt het alweer leuk om erheen te gaan. Hè? Ja. Ja, mijn zusters gaan er ook altijd heen hoor. Dus die zeggen ook altijd, we gaan even kaas halen. Dus alleen. Goed. Dus we hebben voorlopig weer kaas genoeg. Frans, ga je?
2: Doe zo wat. Die camper hangt natuurlijk helemaal achterover, met al die kaarsen erin. Ja, ik moet zeggen, hier op de markt, als een kaasboordje, die heeft ook wat dubbele zouden moe. En voor het ondergoed, hè. Nou ja, dus dat is geen probleem. Maar ja, dat wordt toch wel anders gaan zoeken, hè. Dat gaat, dan kom ik er niet meer natuurlijk, hè. Ja, ik was toch even benieuwd, Norbert. Waar ben je geweest, joh, of dat je die buis kreeg? Daar ben ik wel even benieuwd naar.
0: Nou, dat was in Cornwall, in Engeland, Zuidwest-Engeland. Op een berg, hoe heette dat daar? Carrenden Hill. Daar stond een grote tv-zendmast van ITV en de BBC. En toen waren we daar, was ik daar met een kennis uit Berkel en Roderijs, waren we op vakantie met een tentje. En toen hadden we ook hele mobiele spul meegenomen en een schuifmast en alles erop en eraan en een zendmast. En een gastkool aangevraagd. En toen waren we daar een paar dagen bezig. En toen kwam een van die mensen naar buiten in de pauze. Om eens te kijken waar we mee bezig waren. En toen gingen we mee naar binnen. En toen kregen we een hele rondleiding door dat hele zender gebeuren. En dat was wel interessant toen, dat weet ik nog. Maar dat is ook al, ik denk, 40 jaar geleden of zo. Maar daar kregen we toen allebei als souvenir zo'n buis mee. Die in die zender zitten daar. En dan hebben ze zoveel draaiuren gemaakt. En dan wordt het gewoon standaard omgewisseld, hè. Dus die krijgen we mee. Het is Papa Delta 0, Mike in de Yankee.
2: Ja, kuzel, dat is Norbert. Bij de NMI, bij 1HZ, bij A2FK. Sorry. Beetje verkouden geworden, maar goed, dat gaan we weer over. Ja, zo kende ik een Oscar Kilo, kende ik ook iemand die werkte op een middengehoorzender. Dat ding, dat was iets van 10 kilowatt, was die. En er zat van die keramische buizen in. Ja, ik kende die man, die zei... Maar ook natuurlijk een zendering, dat we mogen duidelijk zijn natuurlijk, hè. Sorry. Ja, en dat... in die zender zelf kijken, was ook leuk, hè. En de antenne, ja, feit was een ground plane, hè? Open lijn gevoed. Ja, prachtig. En de aanpassing, hoe dat ging. Ja, en de dummy load vond ik echt helemaal leuk als je die zender moest afregelen. Het waren gewoon een paar grote platen. Ging in een bak met water. Ja, een bak met wat zuur in zat, hè? Maar dat moest natuurlijk wel geleid, hè? Natuurlijk een, nou, en hoe ver ze erin lieten zag, hè? Dat bepaalde de weerstand, hè? Ja. En nou, als ze dat ding gingen afregelen, die zender, dan hoort bij ze kijken. Of is die nageregeld uiteindelijk. Nou, dan werd die bak water, en dat was een best grote bak hoor, zelfs zoiets als een badkuip, zoiets hoor. Nou, die ging behoorlijk stomen hoor, dat kan je wel nagaan. Dat was wel leuk. Maar dat was gewoon een middengolfzender hoor. Ja, en dan heb je natuurlijk, als die 10 kilowatt heeft, ja... uitgangsvermogen hebt, ja, dan komt er natuurlijk toch wel iets meer bij kijken, hè. Met je zijbanden natuurlijk. Maar het is ook altijd heel leuk. Ja, die zender is, net zoals alle middengolfzenders, uit de lucht. En dat is daar ook, hè. Het enige waar ze nog in de lucht zijn, dat is in Engeland. Daar heen er genoeg. En nog officiële zenders, hè. Niet zo'n die, die grappige licenties te kopen voor een jaar of zo, hè. Maar goed, dat was ook wel leuk, Norbert. En wel leuk dat je een buis mee kreeg. En wat zat ik in Rabus of een glazen?
0: Ja, half keramisch en half glas. Nee, voor mij helemaal keramisch. Ja, ik heb hem, hij staat hier achter mijn rug, maar voor mij helemaal keramisch. En met allemaal van die koelvinnen erop. Ik weet niet hoeveel kilowatt die dingen waren. Maar er zullen er wel een paar ingezeten hebben, denk ik. Dus, maar ik weet niet, die zenders was dat, of dat nou VHF was, of ja, gewoon die oude tv-frequenties was dat nog, hè? UHF, VHF, weet jij dat nog?
2: Ja, als je zegt 50 jaar geleden, dan denk ik dat dat allemaal VHF-zenders zijn geweest, Norbert.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. En er stond een mast van, ik denk wel, misschien wel 100 meter hoog met die tuidraden. En wij zaten bij een van die blokken waar die tuidraden aan zaten. Daar hadden wij het hele spul opgezet elke dag. En daar hebben we toch vanuit Cornwall, dat is helemaal Zuidwest-Engeland, krijgen we toch nog wel een aardig verbinding met Nederland, hoor. Dat weet ik nog wel. Dus, maar ja, je zit daar natuurlijk een beetje aan de kust, hè. Het is ook subtropisch daar. En vanaf die berg kon je ook de zee zien. Dus het was vrij zicht allemaal. En die berg was vrij hoog. En daar hadden ze nog een keer die grote mast op staan. En wij met een mastje van een meter of 12. En daar hebben we toch aardige verbindingen gemaakt. Ik heb het nog ergens allemaal liggen. Met foto's en al. Dat eens een keer opzoeken. Ik stuur hem even door naar Ad. Het is PD0MIJ.
1: Ja, prima, Norbert. PD0MIJ, P1, H, is het? Ik weet niet meer of we toen verbinding gemaakt hebben. Dat weet ik eigenlijk niet. Het zou zomaar kunnen, hè, dat we dat vooral gedaan hebben. Maar dan moet ik in het logboek gaan zoeken, want dit oude logboek, hè. Daar kan ik dan wel weer in terugvinden. Vroeger hielden we het altijd netjes bij, maar ja, tegenwoordig doen we dat helemaal niet meer. Ja, alleen de ver weg is dan verbinding alleen, hè. De leuke verbindingen, die log ik dan nog, maar dat doe ik op qrz.com, hè. Dus meer of niet, hè. Oké. Goed zo. Ja, ik weet dat niet meer. Ja, ik weet al dat je daar geweest waren met Jacob samen, maar ik weet niet of wij toen nog verbinding gemaakt hebben. We hebben het wel geprobeerd volgens mij, dat wel, maar ik weet het niet, begon niet meer. Het zou zomaar kunnen dat we wel verbinding gemaakt hebben. Toen was er af en toe nog activiteit op 2 meter, dus in de SSB, hè, er waren nog wat activiteiten, maar... Dat is tegenwoordig ver te zoeken dan. Goed, ik stuur hem nog een keer het rondje in Norbert. En dan stuur je hem weer naar Frans. 0MIJ. PA2FK van P1HRZ.
0: Oké, is papa Delta 0. Mike in die Jenk. Ja, dat was heel gebeuren daar. Ja. Ik weet het nog. Ja, volgens mij hebben we wel verbinding gemaakt toen. Dat was een verticale... Volgens mij ook nog die 9 elementen die hier nu ligt. Kan je nagaan. Hoe lang ik dat ding al heb. En die stond er verticaal in. Ik weet nog wel, het, als je daar stond, dan hoorde je de hele omgeving. Die zoemde gewoon van het, op een of andere manier ja, het vermogen wat eruit komt. Ik weet het niet, van die tv-toren. Het was een soort zoomtoon. Maar wij konden heel goed werken op 2 meter. En er waren ook nog 2 zendamateurs uit Engeland. Die kwamen er ook naartoe. Die woonden daar in de buurt. Die hadden ons ook gehoord. En die hadden ons ook nog uitgenodigd om te komen eten en te kijken en te praten. Ja, dat was een hele happening. Ik weet het nog wel. Dat was wel gezellig. Ik stuur hem even door naar Frans. Het is PD0MEI.
2: Dat is leuk, joh. Dan zijn die Engelsen toch altijd, wat dat betreft, toch wel gastvrij, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb dat zelf, ook alweer jaren terug, kwam ik toch regelmatig in Engeland, moet ik zeggen. En dan ook 1 keer in Cornwall geweest, ja. Dat is wel eens een keer geweest. Maar dat kan ik me niet helemaal meer goed voor de geest halen. En ook al een paar keer naar heel Engeland doorgeknoord, naar Schotland. Het noordelijkste puntje, dat weet ik nog wel goed. John O'Groats. En ben ik ook dus naar het Isle of Skye. Het Isle of Skye. Nou, ik heb alleen de zijkant gezien. De bovenkant niet. Toen lag er nog geen brug naartoe. Toen was het, moest je met de pont over. Nou, was de pont over en ja, dan ga je gelijk omhoog. En, ja, in de mist. Ik heb mist. Ik heb van het hele eiland niet veel gezien, hoor. Ja, als je aan de, gewoon weer aan de Schotse kant, aan de vaste walkant stond. Ja, dan kon je het eiland mooi zien. Zag je, ja, ik zat er in de zijkant aan te kijken. Dus ik heb de zijkant van de Isle of Skye gezien. Maar het is wel inderdaad zo, daar ben ik ook wel de nodige amateurs tegengekomen, hoor. En bij de thuis geweest, ja, daar zijn ze heel, heel rap in. En dat is altijd heel gezellig. Dat kan ik van de Nederlanders niet altijd zeggen, Norbert. Ben je wel MI? Ben je 2SK, groepje?
0: Ja, PA2FK, PD0MI. Nee. Nou, we waren daar zo uitgenodigd, hè. De hele avond en en dan werd je overal mee naartoe genomen, ik weet het nog. En dan kwam je helemaal gebroken bij de tent aan. En dan nog de verkeerde kant van de weg rijden. Dus nee, dat was een goede vakantie toen. En nog een hoop verbindingen gemaakt, dat moest alles bijhouden, joh. Ik heb het ergens nog allemaal liggen, maar dat ligt ook in doos nummer 33. Dat kom ik wel weer tegen. Dus, maar ik ga even de honden een rondje geven. En dan gaan jullie maar even lekker kletsen. En dan kom ik denk ik later nog wel even retour. En dan spreek ik jullie nog wel. Ik stuur hem nog even naar jou, Frans. En dan jij weer naar Ad. Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
2: Goedemiddag, nog het PD0MEI, PA2FK, het groepje. Nou, ze zeggen, wandel ze met de doggies. Daar moet je nooit te lang mee wachten, hè, want voor de feit tillen ze de poot op tegen die schoenen. En daar zit je niet op te wachten natuurlijk, op dat soort geintjes. Nee, we horen je later wel, Norbert. Doe rustig aan, hè. En Ad, ben jij nog met de hobby bezig geweest vandaag? Of heb je andere bezigheden gehad?
1: Nee, ik ben echt niet met de hobby bezig geweest vandaag eigenlijk. Nee, dat eigenlijk niet. Ik had dan wel, ik ben wel met de hobby bezig geweest. Ik ben met een metertje nog bezig geweest. Daar ben ik nog mee bezig geweest, ja, nog eventjes. En dan is dat ook klaar. ontregeld te worden. Dus dan is hij helemaal bedraad. Alles zit erin dan. Alle weerstandjes zitten erin. Dus alle trimmertjes, alle instelweerstandjes zitten erin. Dus dan, ja, dan gaat het weer goed, hè. Ja. Oké, doe. En voor de rest, ja, heb ik deze repeater bij gehad. Ik heb niet een paar geluisterd gehad. Nee, helemaal niet. Ik heb nog ineens aangehad. Kun je nagaan. Ik heb wel de antennes allemaal vastgemaakt. Dat heb ik er altijd weer wel gedaan. Maar vergeet het luisteren op AF. Hè? Ja, dat kan ook gebeuren. Maar ja, het zal wel niet zo spannend geweest zijn. En de tijd dat ik moest wezen was ik er niet. Dus dan is het gauw klaar. PA2FK van P1RZ.
2: PA2FK. PA2FK. Ja, gisteravond heb ik nog wel eventjes op 345 geluisterd. En ja, ik hoorde ze wel wat, maar ik vond het toch een beetje te zwak. Ik hoorde Rob uit Halifax. Maar ik vond het toch een beetje te zwak om daar om aan te roepen of zo. Hè. Ja, misschien had die antenne uit Zuiderstand zou ook kunnen. Maar goed, ik heb me niet ingemeld later. En toen ben ik op 80 gezegd. Ik was een hele leuke man. Het was een heel leuke cruiseau met een Belg. Oscar November. Weet niet meer. Maar ik dacht totdat die Mark was uit op 345 luistert. Want hij kon me precies vertellen wanneer ik me ingemeld had. Op het nasjeballenronde net. Dus ik denk dat hij was, hij heette Mark, maar ik ben zijn call even kwijt. Maar goed, dat geeft me niet zo belangrijk. We hebben nog een Nederlands station, we zaten met z'n drieën, al gezellig gebabbeld. En, maar toen kwam ik toch wel tot de conclusie, hè, omdat zeker op 80 meter, dan wil het eindtrap hier het warmst worden. Hè. Dat die ventilatoren die erop zitten, dat is eigenlijk geen goede zorg, zoals ze dat doen. Hè. Die dingen staan persend tussen de koelribben, op zich is dat niet verkeerd natuurlijk. Maar er zitten er drie op. Nou, die middelste, die krijgt natuurlijk altijd kwaad. Want die andere twee willen die middelste tegenwerken natuurlijk. Hè. Dus dat vond ik zo'n slim idee. Ik denk, jongens, dat moet je eigenlijk andersom doen. Je moet die dingen zuigend zetten. Nou zijn dat van die ventilatoren die je niet zomaar even de draadjes omdraait, want dan doen ze het echt niet hoor. Even de piep laten vallen had. Dat was de piep. En dan doen ze het echt niet. Dus ik denk, ja, dan moet ze gewoon, dat is mijn oplossing, dingen omkeren. Hè. Nou, ik weet wat ik al begonnen ben zeg. Ik heb die hele eindtrap uit elkaar moeten halen. Want die behuizing is gewoon eigenlijk een groot koelrip, hè. Ja, dan hadden ze de bouten vanaf de onderkant erin gedraaid, vanaf de onderkant van de print. Dus de print moest eruit en nou, dat hele zoutje, dus ik ben even bezig geweest dat. En eerst om uit elkaar te halen. En, ja, en toen uiteindelijk, dan moet je toch weer die ventilatoren nooit in goed zien erin zitten krijgen. En dan die schroeven die erin zitten, die bouten, hè. Dan zit er een moer tussen, nou. Ja, ik zou dat anders gemaakt hebben, maar goed, zo hebben ze dat bedacht. Nou, daar ben je dus echt even bezig, hoor. En, nou ja, hij zit er in elkaar natuurlijk. En de ventilatoren die staan nu naar boven uit te blazen, hè, dus ze trekken de lucht gewoon eronder door. Nou werken ze elkaar tenminste niet tegen. 1HRZ, 2FK.
1: Ja, maar dan blijft toch die middelste, blijft toch het minste doen dan, hè. Ja, die andere haalde de lucht alweer weg, hè, dus. Maar ja, maakt niet uit. Maar het werkt dan in ieder geval wel beter, ja. Ze blazen moeten dan, moet inmiddels ook twee kanten op blazen. En die andere zegt, hier, wij blazen al. Dus, je hoeft niet zoveel te doen. Ja, dat begrijp ik dan niet, dat ze dat zo raar gedaan hebben. Ja, dat, want ik heb zo'nzelfde eindtrap heb ik hier ook gehad toen, van Rick was die toen. Er zaten ook twee, drie ventilatoren zaten daar bovenop, hè. Ja. Dat was ook een Italiaans ding, hè. Maar ja, Rick had de weerstanden gewijzigd in dat ding, of die waren verbrand en die had er niet weer ingezet, maar ja, het draadgewonde weerstanden. Ja, dat gaat hem niet doen, dat gaat echt niet meer werken, dat. Ja, dan moet je vooral een eindtrap doen. Nee, ja, daar kon je het vermogen mee instellen. Of het vermogen, daar kon je wat, in ieder geval wat mee instellen. Dus, nou ja. Nou, dat hebben we toen anders gemaakt voor hem, hè. En toen werkte hij in ieder geval, weer goed, dus... Goed, Frans. Ja, je weet wel waar je aan begonnen was. Ik zal even het ventilatorstation draaien. Ja. Ja, als je aan de bovenkant geen schroefje ziet, dan, dan moet je er bijna geen valpen in, maar dan zonder de prim zitten, ja. Dus dat was bij deze ook dan, het is in ieder geval weer gelukt van CFK 1HRZ.
2: Ja, Curaçao had hij dan een Z2FK. Ja, dat gaat lukken, dat kan natuurlijk nooit zo moeilijk zijn. Als we het in elkaar kunnen zetten, moet ik het ook kunnen natuurlijk, hè. Maar goed, dat is, dat moet een beetje zijn. Ja, bij deze was het zo, hè. Tenminste, in de originele configuratie, als je de PCT-toets indrukt, hè. Nou, dan begon die ventilatoren eraf te draaien. Nou, als een gekke keer, die stonden te loeien werkelijk. En als je je PCT-schakel hoorde, dan werden ze stil, dan gingen ze vooruit. Ja, dat schiet natuurlijk ook niet op, hè. Ben ik maar eens even bezig geweest. Hoor. Nou, ik doe het gewoon zo. Ik heb die schakeling, die heb ik gewoon uitgeschakeld. En die ventilatoren draaien nu gewoon continu op een laag pitje. Dus niet, ze zal niet al loeien. Nee, als je die eindtrap aanzet, nou, dan zal die drie ventilatoren zal op een laag pitje te draaien. En die houden dus die eindtrap koel genoeg. Want dat is wel gebleken. Hè. Ik gebruik dat ding al een poosje. En lopen dat heten weer. En dat gaat prima. En dan wordt die geur. Dat ding wordt een beetje lauw, dus hij wordt niet eens heet, hè. Maar toen ik vanmiddag bezig ging, ik jou voelde ik mij voor elkaar had, ik dacht, verdorie, waar heb ik dat? Even die koelpasta. Ik wist wat ik het had, maar ik heb het, onhands verzocht. Dus, zeg ik dat netjes, zeg. Ik heb het water verzocht, maar ik zeg gewoon, ik heb me onhands verzocht. En waar heb ik die koelpasta gelaten? En om daar nou alleen een beetje koelpasta een kilometer of 30 te gaan rijden, nou, dan zie je niet zitten. Nee. Maar goed, toch gevonden. En natuurlijk, toch lag het al op een logische plek. Tenminste, voor mij logisch, moet ik het zo zeggen. Maar toch gevonden, dus dat kon gaan beginnen. En als je mij uit elkaar haalt en je hebt die koelpasta niet in elkaar zetten, dat... Is dan geen optie natuurlijk, want dat krijg je, dan weet je zeker dat je een probleem creëert als 1HRZ, 2FK.
1: Ja, je moet er wel weer zorgen dat er voldoende koelpasta tussen zit, ja. Ja. Ik vind dat altijd zo'n nadeel met dat spul, hè. Als je dat uit elkaar haalt en dan zit dan onder die koelpasta, je wordt er helemaal ters van, hè. Het is ook nog van dat smerige spul ook nog een keer, dat zeg ik altijd, hè. Ja. Dus doe ik altijd wel van die dunne handschoentjes wel aan, als ik daarmee aan de gang ga. De eindtrap ook van de versterkers ook, joh. Zie je hetzelfde, en dan moet die torre gewisseld worden. Hè. En ik heb die koelpasta, heb ik ook hier over zo'n klein tubetje, wat dat, bij Baco vandaan, ja. Zo'n klein... klein tubetje, dan is dat makkelijk als je een beetje hebt, hè, want je hebt niet veel nodig. er maar wat tussen zit, hè, dan dat er gewoon goede geleiding is. Hoeft er geen millimeters tussen te liggen, want dat heb ik helemaal gezien. Het hoeft niet te isoleren. Het moet alleen maar geleiden, hè, dus en dan gaat dat goed. Maar ja,
3: De tijd. Het is nu 11 uur.
1: Ja, en dan
3: Papa India 3.
1: Ja, dan moet je dat toch weer op gaan zoeken dan, Frans. Nou, je hebt het in ieder geval gevonden, dus het zit weer in elkaar en het werkt in ieder geval sowieso weer. 2FK, 1HZ.
2: Ja, hij werkt zeker weer af. Ja, daar was ik ook niet bang voor natuurlijk, hè. Maar in het geheel, als er nou eens een keer zo'n IRF uitvliegt, want er zitten vier van die IRF's erin. Je kent wel die keramische pilletjes, hè. Met vier van die vleugeltjes. Oh ja, die kan ik het ook. Weet nou hoe die in elkaar zit. Dat heb je zo voor elkaar natuurlijk, hè. Om die dingen er even uit te halen, hè. Ja, je moet alleen even het tin wegzuigen, dat is het enige. Dan heb je het voor elkaar weer. Oh ja, ik zeg over tin wegzuigen, ja. Ik heb zo'n tinzuiger, nou, die gaf de geest vanmiddag. Dat is ook vervelend op zo'n moment. Ja, en die heb ik natuurlijk niet eentje op voorraad liggen, natuurlijk zo'n tinzuiger, maar ja. Het is toch wel te doen, hoor. Dus ik heb het, want die PL-chassisdelen die eraan zitten, zowel voor vermogen in als vermogen uit. Ja, dat zit natuurlijk gewoon rechtstreeks aan zo'n print gesoldeerd, hè. Ja. Het lijkt wel een beetje die Chinese manier van monteren. Die hebben er ook zo'n handje van, hè.
1: Ja, dat vind ik altijd een nadeel, hè. Dan, soms kun je niet anders natuurlijk. Dan op het laatste chassisdeel erin zitten en dat gewoon vast solderen aan de print, hè. Ja. Ja, je doet dat zelf hier ook natuurlijk. En al die ontwerpjes die je maakt, zitten allemaal hetzelfde. Ja, of je moet het helemaal anders in elkaar zetten, dan moet je hem er van binnenuit erin steken. Hè? Ja, dat kan dan ook natuurlijk toch. Dan zijn we gewoon moeten oplossen en dan hem eruit moeten halen. Hè? Maar dan moet je weer ruimte genoeg hebben. En meestal weet je dat niet, dus ben je daar ook gauw mee klaar, Frans. Ja. Nou ja. Ach, je hebt weer een leuke dag gehad. Zo moet je maar weer denken. En je weet ook gelijk weer hoe je... jij er altijd in elkaar zit, Frans. Ja. Ja, dan weet je het gelijk weer, hè. Dus dat is natuurlijk ook wel weer grappig, natuurlijk. Allee! Wat hadden wij nog meer? Eigenlijk had hij eigenlijk niet zo gek veel eigenlijk. Maar ja, ik ga hem een keer retour sturen, Frans. Nee, ik heb ook niet meer, joh. En verder zie je ook niks meer gedaan eigenlijk. Stuur nog een keer toe, Frans. PA2FK. In ieder geval, voordat ik het vergeet, in ieder geval vanmorgenochtend heel veel goed aan hem. PA2FK, P1HRZ.
2: Wat zou je doen, dat? P1HRZ, PA2FK. Dat... Dat herinnert, we moeten even een batterijtje onder stroom zetten, ja. Morgen hebben we van... Van de mantelzorgers wandelclub gaan we naar Wageningen. Naar het Arboretum. Nou, hopen dat het een beetje droog is. Dat zijn leuke dingen. Hartstikke mooi daar. Hè? Ik ben al eens eerder geweest. En dat, daar kan je best wel eventjes toevoegen. Ik zie trouwens dat het signaal komt. Volgens mij 3, 4, 5. Het is wel een heel zwak spoortje, we zien, ja. Nou ja, nou, ik zal wel kijken. Dan gaan we dan maar even batterijen onder stroom zetten van een foto-toestel, hè. Ik neem dan foto's, die spiegelreflex neem ik mee. zoals ik zo zeg, ik had er twee gekregen. Nou, één lekker verkocht en één lekker zelf nog. Met allemaal van zoomobjectieven erbij. Er zitten er vier zoomobjectieven bij. De gas van macro tot super tele. Nou ja, altijd leuk. Maar dan ga ik die gewoon meenemen, had en dan kan je tenminste echt hele mooie foto's mee maken. Maar goed, dat zien we morgen wel weer. Morgenochtend niet hier van dat wandelclubje van het buurthuis. Dat gaat even niet door. Dus morgenmiddag dan normaal geningen. Ik ben altijd thuis hoor, dus ik ben morgenavond gewoon QRV, P1 AZ, PA2 FK.
1: Ja, prima vast ben ik hier. 2FK, 1HZ kantoor. Ja, het is geen must, hè. Het mag, hè. Ja. Oké, Frans. Dat is de verkeerde. Deze drie. Ja. Okidoo. Nou, jullie aan de wandel. Maar ik dacht al, weer werd, was redelijk. Ja, het zal niet heel de dag droog blijven, dat niet. Maar het zou redelijk weer wezen. Vrijdag is het helemaal niet. Kon je helemaal niet meer buiten komen, volgens mij. Dan alleen maar regen. En zaterdag en van het weekend is het weer deftig weer. Hè? Dus dat is dan ook weer goed, Frans. Dus al met al zit de grote ons nog een klein beetje mee, hè. Ga ik niet in de stromende regen bij Norbert zitten, hè. Dan zitten we allemaal binnen. Nou, eens kijken of ik hem eventueel even kan helpen met zijn langdraadje ophangen, hè. Dat, kijk, met z'n tweeën gaat het altijd makkelijker als je eentje staat die jojo, hè. Ja. Dus, Ja, misschien houdt hij dan wel zaterdag weer, dan kan hij ook al waar even ook weer een beetje uitkomen. Ja. Goed zo. Even kijken wat er aan meer. Nee, ook verder is niks meer, Frans. Ik ga hem al een keer aan toesturen. PA2FK van P1. Zet, ik zie het wel wat bewegen op de meter hier op 3, 4, 5. Ik hoor in ieder geval wel Rob. Maar dat is maar S1 hoor. Ja, ik hoor hem wel, maar ik hoor hem praten, maar verstaan doe ik hem niet, Frans. 2FK 1HZ.
2: Ik u zal op P1HZ, PA2FK. Ja, ik kan hem hier verstaan, hè. Maar ja, de ruisbijdrage van die loop is natuurlijk aanzienlijk minder, hè. Maar ik kan hem verstaan, maar het is ook geen, ook niet veel signaal hoor. 1, 2, ja, dat houdt het op, hè. dat worden geen verbindingen, denk ik. Nee. Misschien luister ik nog eventjes en dan ga ik misschien gewoon weer van 80 eventjes een kozerie houden. Goh, kun je dat eens nog een babbeltje speciaal voeren, hè. Misschien op 80 is dat zoals je dat... Maar ik kan Rob, V1, CAW, die kan ik wel verstaan, dat is geen probleem. Dus, alhoewel het signaal is, magertjes hoor. Ja, hij is verstaanbaar bij mij, maar goed, net ietsje meer als bij jou had, maar houd het wel op, hè. Ja, dat worden dus geen verbindingen vanavond. Dat zit er niet in. Goed, ik heb verder ook geen bijzonderheden gehad. Ik doe morgenochtend in ieder geval de groetjes aan Wil. Maar ik zo meteen kan het wel doen. Dan ga ik even naar beneden wandelen om zelf op een spaargeld te trakteren. P1HRZ, PA2FK.
1: Ja, hoor, zou een Frans 2FK 1HZ eigenlijk ook doen, hè? Ja, dan moet ik ook bijhouden dat, hè. Ja, dus Nee, is goed. Ik heb verder ook niks meer. Ik ga er goed in ieder geval sowieso overbrengen. Dat gaat altijd goed. En ik kijk nog even, kijk, misschien loopt het dadelijk nog op. Op 3, 4, 5 of niet, hè? Dat kan natuurlijk, hè. Maar ja. Altijd heel wisselvallig. En zo is het begin, om 11 uur is het dan heel erg magertjes. En dan 11:30 dan knalt het in één keer allemaal uit. Of iets voor 12, hè. Dan, ja. Nou ja. Goed, Frans. Ik zou zeggen in ieder geval 73. En we gaan elkaar vanzelf weer horen. PA2FK. Of vanuit dan P1HRZ.
2: Kunnen we zo wat? P1HRZ, PA2FK. Ja, ik laat de set nog wel bijstaan voor van mocht Norbert zometeen is misschien toch nog inmelden, dan kan ik hem toch even antwoord geven nog. Hè. Maar goed, we gaan het wel zien. Het is al 73 en we spreken elkaar weer. Ai, ai.
1: Ja, is goed Frans. Ik zeg 73 en we horen elkaar weer. PA2FK, dan vanuit P1HRZ en blijft ook QAV aan dit trillen.
2: Q is heel wat, 73 en we spreken elkaar weer. Ai, ai.

De tijd. Het is nu 11:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Wat dan nog?
1: Geef je callsign alsjeblieft.
0: Papa Delta 0, Mike India Yankee.

0: Ben, j'annule le mien.
1: Donc, on était... Ça t'en met tout rien. Nee, jij bent een lucht, dus blijf ik nog even hangen in je auto. Prima, nogmaals, goedenavond. 0MJ, HRZ.
0: Ja, 1HRZ, 0MJ. Ja, ik zat ook te luisteren op 14. God, wat was het nou? 2:45 of zo? Ik heb het opgeschreven ergens. En dan hoorde ik Frans met iemand. 3:45. Klopt dat?
1: Ja, 3:45. 14:345, ja, dat klopt. Oh, hoorde je Frans met Rob zeker in Halifax zeker in hoe heet dat in Canada? Dat zou zomaar kunnen, Norbert Geijang.
0: Ja, dan hoorde ik de Canada heel goed. Alleen Frans hoorde ik natuurlijk niet. Maar ik hoorde elke keer dat hij zei PA2 FK. Dus ik neem aan dat Frans bezig was. Maar ik doe het nog even niet op de set. Want ik moet die antenne nog even... in orde maken. Maar ja, ik moet een ander plan bedenken. Misschien weet jij nog wel een plannetje als je hier bent. Even kijken van hoe het best. Want zoals het nu ligt is het... Ja, de ene helft hangt in een boom en de andere helft ligt met een stoeptegel op een betonnen rand van mijn dak. Dus ik moet even een goed plan hebben, dan kan ik dat in orde maken. Maar zoals het nu is, is het gewoon bal. Want die antennetuner die in die set zit, die op 80 doet hij het wel. Op 80, op 40. Dan krijgt hij hem nog een beetje in orde, maar op 20, dan blijft hij, dan wordt hij horend dol en dan gaat hij piepen en dan zet ik hem uit. En toen hoorde ik ook opeens ik weet niet hoe die heet, in Halifax, wat je zegt. Maar die call weet ik even niet. Maar die was vrij goed hier. Dus, maar ja, dat komt wel. Ik moet eerst een plan hebben, dan kan ik dat in orde maken. Ik had al diverse plannen. Maar ja, ik ben nou even bezig met alles een beetje op orde te brengen. En dan komen de antennes wel weer. Maar ik moet even een plan hebben. Op die manier. Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Ja, prima Norbert. Als we weggaan, dan houden we de antennes hoor, dus Ik zeg het wel, met z'n tweeën gaat dat veel makkelijker. Dan hebben we alle twee inzicht en dan... En twee weten er altijd meer dan één, zeg ik dan. Dus het gaat altijd goed, hè? Nee, dan gaan we zelf goed komen, joh. Kijken of we dat wel een beetje goede manier in een rap tempo kunnen hangen, dat spul neer kunnen zetten. Ja. Zal ik een kompasje meenemen, dan kunnen we ongeveer kijken op welke kant hoe we uithangen. Ja, hoe het beste uitkomt. Wat het makkelijkst is, ik kijk er ook naar, want ze brullen allemaal dat je moet Noord-Zuid hangen. Oké, is goed, leuk. Maar als je daar niet de ruimte voor hebt om Noord-Zuid te hangen, zou je toch wat anders moeten. En dan moet je anders hangen. Want ik heb Blijswijk ook, ik had hem Oost-Zuid hangen. Hè? Oost-Zuid. Ik lag van Noord-Zuid, Oost-Zuid. Nou, daar kwam toevallig zo uit. Hè? Dan heb die 2x20 meter diep al, die hebt dat toch heel wat jaartjes gehangen. En deed je het altijd goed, hè? Dus, Dat ging altijd wel goed, Norbert, dus... Nou, ik zal nog wat broertjes al wat meenemen, het een en ander. Wat er dan eventueel niet in de camper ligt, dat, want daar ligt natuurlijk ook nog genoeg in, natuurlijk. Maar ik zal in ieder geval van hier ook nog wat het een en ander even meenemen. Dus mocht er dan het wijzigen, het hele verhaal, dan kunnen we altijd omswitchen. Ja. Dus we doen het. Allee! Maar gaan ze zelf zien, Norbert. PWL MIA, P1 HRZ, en dat was een Rob in Halifax, hè? Een Rob was dat.
0: Ja, die hoorde ik dan. Dus PD0 MIA. Die hoorde ik met Frans. Ja, Frans heb ik niet gehoord dan, maar... Ik hoorde dat ze bezig waren in een groepje, geloof ik. Maar dat heb jij allemaal niet gehoord, of wel?
1: Ja, ik zat even tv te kijken bij Wilson, ik even te kijken. Dan heb ik even een klein stukje gemist, hè. Maar ik heb nou uitgezet 20 meter... Ik hoor alleen maar ruis, hè, dus ja, nou is het gauw klaar, hè. Ja, Rob is meestal hier ook altijd wel aardig aan het signalen, maar vanavond heb ik hem wel gehoord. Maar hij hoorde wel praten, maar ik kon er niks van verstaan, hè, dus dan houden we het gauw op natuurlijk. Ja, de meter kwam er net S1 uit de hoek, hè, dus dan schiet dat ook al niet op. Ja, ik had er misschien nog even het langdraadje moeten kijken, de andere kant op. Hè. Ik heb nog een langdraadje hier liggen van, ja, dat is wel een langdraad hoor. 7 meter is die, geloof ik. Had ik over van die andere had, en ik denk, laat ik liggen. En laat ik, dat span ik even uit en laat ik zo hangen. Hè. En dan kan ik hier met de 7400, kan ik gewoon, heb ik ze nou voorgeprogrammeerd, dan kan ik even houden, even kijken. Hoe groot het verschil is, want hij tunt dat gewoon, dat stukje draad, dat doet hij gewoon perfect. Hè. 80 meter, 20 meter, 15 meter, ja hoor, daar heeft hij helemaal geen probleem mee. Alleen 40 meter, dan wil hij wel wat lelijk doen tegen mij, maar ja, dat is altijd op 40, dat is altijd... Het is altijd een probleembandje als je meerdere bandenantennen hebt, hè? Ja. Dat is altijd het moeilijkste afstemmen, altijd, hè? Maar ja, dat maakt ook niet uit. Denk je goed, staat dat goed, hè? PD0 en jij, PE1HRZ.
0: Ja, PE1HRZ, PD0 en jij. Ik zat te denken, als ik nou... Ik heb de korte lengte van die FD4, die heb ik, die hangt wel aardig vrij. Die heb ik dan gespannen met een baksteen hier op de rand van het dak. Als ik nou die lange lengte, want die ligt op een hoop in de boom. Als ik die nou gewoon eruit trek, want daar zitten van die schuifdingetjes aan, weet je wel. Als ik die eruit trek, zou dat... Want ik denk dat die lange lengte de hele boel verkloot. Als ik nou alleen die korte lengte gebruik, zou het dan beter gaan, denk je?
1: En dan mis je de helft van je antenne. Want je hebt natuurlijk nog die 1 of 4 ertussen. Ik meen dat 1 of 4 als die ertussenin zit. Nou, wat zit daar die in die bloem? Ja, dat is een aparte bloem. Ik weet niet wat dat was, alweer hoeveel op hoeveel het was. Maar die breng je helemaal in onbalans. Dan. Hij is nu al in onbalans, omdat hij natuurlijk die draad niet vrij hangt. Of niet vrij hangt, gewoon door een borstje ligt. Als hij nou gewoon ergens overal doorheen hangt, dan heb je daar niet zoveel problemen mee. Maar omdat hij op een borstje ligt, dan... En ja, als zou hem dan eraf halen, ja, dan heb je niks meer. Ja, Nelson, wat ik in Blijswijk had, was dat ook leuk. Eén been gebroken. Die was doorgesleept op het dak. Had want hij hing maar net boven het dakje. En als hij naar de scheur ging, dan zie je, boven zijn nok was hij mooi doorgescheurd. Hè. Nou, dat heeft jaren geduurd natuurlijk. Maar, en dan brak hij. En ik had beneden in die check helemaal niks door. Hè. Helemaal niks. Hè. Maar ja, dat kwam ook. Er lag bijna 100 meter aan coaxkabel opgerold. Achter de kast in het bureau. Achter het bureau, hè. Ja. Nou, daar heb je een prachtig mantelstroomfilter van gemaakt. Hè. Ik denk, nou, als je die ronduit zo gewoon laat zo, dan hoef ik hem ook niet af te knippen ook. Het is ook zonde om hem af te knippen. Ik denk, dan laat ik die zo liggen. Nou hoor, dan had voldoende tegencapaciteit. Die kolenschabel had wel voldoende tegencapaciteit. Die andere draad, die had hij helemaal niet meer nodig. Hè. En aan het RCA merkte hij ook niks, dus dat was ook wel een leuke. Maar dat is niet de bedoeling, Norbert. Dus nee, we gaan wat oplossen daar zo van het weekend. Gaat goed komen. PD0 MIA, P1HZ.
0: Ja, oké, 1HZ0 MIA. Nou, je zal wel zien hoe het hier er allemaal bij ligt. Want het punt waar ik hem vast wil maken, dat. Dat staat ook nog een eind weg. Dat is een oude lichtmast. Want vroeger was het een paardenweilandje, dat bos. En daar staat zo'n oude lichtmast in. Dat is zo'n oude kantelmast is dat. Die dingen ken je wel misschien. En daar wilde ik hem eigenlijk aan vastmaken. Maar dan die moet ik even... Nou, je ziet het vanzelf wel. Het is in dat bos hierachter. Maar ja, dat is helemaal dichtgegroeid nou momenteel, hè. Dus als ik daar wil komen, moet ik eerst een lange broek aan doen. En dan kan ik hem naar beneden laten komen. En dan een bevestigingspunt eraan maken. En hij kan zelfs ook nog uitgeschoven worden, want er zitten twee pijpen in elkaar. En hij staat nu op de kortste stand, maar moet ik even bekijken. Maar dat zien we wel, als ik maar een plan heb. Dus we moeten maar even kijken, als je er bent. En ik heb, wat was het nou, woezel of pip?
1: Nee, doe maar woezel.
0: Ja, woezel was ook goed, hè. Ik heb een afspraak gemaakt voor Woezel ook. Nee, er komen altijd honden daar, joh. Want ja, je zit hier in een hondengebied, hè. Dus iedereen komt daar altijd koffie drinken tussen de middag met honden. En ik heb ook de honden wel meegenomen. Twee. 'S Avonds ook. Gewoon de riem onder een stoelpoot. En dan gingen ze wel liggen met een bakje water erbij. Dat verzorgen ze ook nog wel. Ik kwam er altijd met de paarden, met de kar. En dan kon je de paarden, kon je daar, dat hebben ze ook helemaal. Dan kon je aan van die balken neerzetten met van die kettingen eraan. Dat ze niet alle kanten op gingen. En dan kon je snel wat drinken en even snel wat eten. En dan lunchen. Een uitsmijter of zo en dan kon je weer verder. Dus ik ken het wel. Maar het is een leuke zaak hoor. Op de Doldersumse Heide. Dat ligt hier 10 minuten vandaan ongeveer. Dus het is een mooie plek. Ook tegen het bos aan. Dus nou, je zal het wel zien. Maar Woezel heeft ook een afspraak lopen.
1: Ja, is goed. Leuk. Ja, leuk.
2: Wat?
1: Hij heeft voor Woezel ook een afspraak gemaakt.
2: Maar voor het eten?
1: Voor het eten heb je ook een afspraak gemaakt.
2: Wat?
1: Dus Wil zeggen al lachen. Leuk.
2: Nee, die mag mee.
1: Ja, vroeger namen die Matthäusers die we vroeger hadden, die drie surfs toen ik er drie had. Die vrouw kreeg ik ook gewoon elke restaurant gingen we naar binnen hoor. We vroegen dan of er ze mee naar binnen mogen. Maar als we onder tafel blijven, niks aan ons. Nou, die gingen liggen en die hoorden je niet. Schoof af en toe een stukje vlees onder tafel door. Nou, en dan waren ze tevreden hoor. Met deze ook. Ja, gaat er, meestal gaat hij er bij liggen, want ik hou de riem meestal wel kort. En dan, onder de stoelpoot, net wat je zegt, en dan gaat er gewoon bij liggen. En je hoort hem niet, als zo gauw die geen andere honden ziet dan, hè. Dus, voilà. Maar het gaat goed komen. Ja, ik vuig
2: wel.
1: Het wordt gezellig. Ja, het wordt gezellig, zo wil. Ja, ik zeg verheug me er wel op. Ik vind het wel leuk. Na heel veel jaren dan toch elkaar weer even de hand schudden. Ik vind dat toch wel leuk, ja. We hebben toch, vooral voor deze hobby hebben we altijd wel een hele hoop dingen gedaan. Van alles en nog wat. Dus zodoende. PD0ME1 van P1HRZ.
0: Ja, 1HRZ0ME1, ja zeker. Jazeker, dat is zeker al. Ja, ik ben nog wel een keer bij jullie geweest, want ik heb ook nog wel een keer een zo'n flesje of twee flesjes bier van je meegenomen. Met de heksenbezem erop. Ik weet alleen niet meer hoe het heette. En jij gebruikt het ook nog in je logootje van WhatsApp, zag ik. Maar je had je eigen merk gemaakt. Nou ja, je hebt een mooie grote tuin achter, dan kan je je hopplanten kan je zelf laten groeien, of niet?
1: Heerlijk, groeit beter bij jou in dat bos daarom. Dus je weet al wat hop is, dat is net onkruid. Dat gaat omhoog.
2: Dan gaat hij al beginnen.
1: En dat wordt al een keer soms als een meter of 5-6 hoog worden. En dan moet je nog op tijd wezen om te plukken ook nog. Ja, de laatste keer hebben we bier gemaakt met hop wat we gekregen hadden. Van de Johan kennissen. Ik had dat in zijn tuin staan en hij zegt, misschien kunnen jullie er wat mee met dat bier. Dus wij, Johan, die struiken meegenomen en eraf geknipt. Nou, wij al die hop eraf geplukt allemaal. Alles in de vriezer gestopt. Bier van gemaakt. Op het laatst heb ik het... we hebben er geen bier van gedronken, dat niet, maar op het laatst heb ik alles weggegooid. Want ik kwam in de garage en toen lag er een keer een plas bier. Ik denk, krijgen we nou joh? Pas een fles al uit elkaar geklapt, hè? Toen heb ik die andere ook maar open gemaakt, nou dat was... ging nog net goed, hè? Spoot alle kanten op en gaf een klap zo hard. Dus dat hop was ook niet wat er had moeten wezen. Dus dat ging ook wel niet goed. Dus gewoon maar weer het ouderwetse hop gebruiken zoals we het anders altijd deden. Hè. Dus ja. Daar wist ook niet wat voor een hop het was natuurlijk. Hè. Dus, want dat vertelt het verhaal natuurlijk niet. Hè. Wat voor een hop het is. Hè. Dus, misschien was er al gewoon een wilde hop, dan zou je er wel bier mee kunnen brouwen, maar ik weet niet of dat helemaal goed gaat van PD0ME1 van P1HRZ.
0: Ja, P1HRZ, PD0ME1. Ja, die kennis waar ik altijd mee naar Duitsland ga. En altijd de etenavondjes heb. Die maakt diverse soorten wijn, hè? Mango wijn en vlierbessenwijn. En die vlierbessenwijn had hij gemaakt. En al die flessen met de dop of met een kurk erin. En ook neergelegd. En toen waren al die kurken eruit geploept. Hè. Dan gaat het gist of zo, denk ik. En dan... En dan wordt de druk zo hoog en is ploep, ploep, ploep. En alles, de hele vloer lag onder de vlierbessenwijn. Dan doe je, ik denk wat verkeerd, of niet?
1: Ah, zoiets, hè? Ja. Of je iets verkeerd, weet ik niet, nee. Ik ben bang dat je namelijk, als je zoiets maakt, geen kurk moet gebruiken. Ja, ik kan wel kurk gebruiken, maar dan met een, net als een champagnefles, een ijzeren tralie eromheen, hè. Om hem tegen te houden. Ik weet mijn moeder die gaat eens een keer een duim door een bessen. Maar had ze ook een flesje gemaakt, hè. En dat stond dan in de keuken. Op het kastje, op het aardigkastje. Dus mijn vader die heeft, is gewoon meer dan een dag bezig geweest om het weer opnieuw te witten, om het wit te krijgen, laat ik het zo zeggen. Want alles was paars, hè? Nou ja. Dan krijg je het allemaal een keer wit, hè? Ja. Ja, dat is wel een leuke dat. Ja, dan heb je dat precies hetzelfde natuurlijk, hè? Ja. Oh, ik heb er veel leuk al eens een keer gestaan hoor, even een kiertje laten. Oh, dan had ik wijn gemaakt.

0: Hij sprong uit zichzelf. Klapte die uit elkaar, hè? Toen was heel de keuken, de vloer dus ook. En dat had een grindplan op die vloer liggen. Nou, dat was paars. Dus we hebben ook tot ver in de nacht hebben we de vloer schoon gaan maken. Hè? Ja, met die machine erop. Ach, man, hou op, jongens. Tot in de keukenluidjes lag de wijn, hè. Dus kinderen, hè. Maar ja, dat doen we dan ook niet meer, hè. Nee. Maar dan maken we leuke Norbert. 0MJ1HRZ.
1: 1HRZ, 0MJ, ja, dat weet ik nog. Ja, jullie hadden zo'n... Dat had je in die tijden allemaal, hè. Van dat... Dat een soort siergrind was dat, met epoxy allemaal. Ja, het nadeel was, als daar wat opviel, dan had je gelijk een plek. En hoe je dat er dan uit kreeg, dat weet ik niet. Met een borsteltje, misschien met een hele sterke waterzuiger of zo. Maar ik neem aan dat je dat nou niet in de huiskamer hebt liggen.
0: Nee, hier is kunststoflaminatie, hè. Ja, hier ligt kunststof overal door het hele huis. Behalve de gang. Nee, maar ik had zo'n machine ervoor, een speciale machine met borsteltjes. En ja, dat was een waterstofzuiger eigenlijk, hè. Met een stofzuiger erop, hè. En zo om een paar maanden dan deden we zo weer die machine er eens een keer bij in, hè. Dan was het weer netjes schoon, hè. Dus, want je laat natuurlijk allemaal van buiten zand naar binnen toe. En die honden nemen natuurlijk van alles mee naar binnen. Jij zelf natuurlijk, dus ja. Het is wel een leuk spel, hoor, maar het wordt in ieder geval niet zo snel smerig als vloerbedekking. Dat in ieder geval was niet 0MJ, 1HRZ.
1: Oké, 1HRZ, 0MJ. Nee. Nee, ik heb ook geen laminaat. Ik heb gewoon de oude houten vloer ligt er nog in. Van de winkel. Je ziet nog precies de sporen waar iedereen gelopen heeft. Naar achter en naar voor. En hij moet eigenlijk een keer opgeschuurd worden. Het zijn gewoon, ja, wat zijn het? Grene delen. Opschuren en lakken. Dat is het mooiste, denk ik. Het is gewoon een oude houten vloer nog. Dus ik denk dat er wel honderden mensen overheen gelopen hebben. En nou weet ik ook waarom daar een aardedraad liep hierachter door alle stopcontacten. Want vroeger, want ik zit eigenlijk in de etalage van de oude winkel. En vroeger stond er hier een koelkast of die heb je ook bij... Ja, die ken je wel, die dingen. Die bij de Lidl en bij de Albert Heijn en bij de Aldi. Met die schuifdingen erboven, dat je hem open kan doen en er wat uit kan halen. En zo een stond er hier ook. Dat heeft iemand me verteld. Dus daarom liep die aardedraad er ook nog. Want dat moest natuurlijk allemaal geaard zijn. Dus ja, het is bijzonder. De oude toonbank staat er ook nog achter mijn rug, hè. Er staat nou wel allemaal andere spullen in, maar... Ja, je zal het wel zien. Eigenlijk herken je het niet meer als winkel. Het is gewoon een hele grote woonkamer geworden. Met diverse zijdeurtjes, met de meterkast, daar zat de droger ook en de wasmachine weer in de keuken. En ik heb nog zo'n oude opkamer met een bedstee, maar die is verbouwd tot kast. En dan een hele grote kelder nog eronder.

0: così.
1: Maar ja, ik ga zo QRT en dan ga ik morgen weer verder met opruimen. En dan spreken we morgen nog wel ergens. Dus Papa Delta 0, Mike in die Yankee.
0: Vraag je me naar Red 0, MIA 1 HRZ. Oké, dan hou ik je niet verder langer op. Ga lekker naar je bedje toe. En dan ik wil morgen heel veel succes. En dan zien we elkaar zaterdag wel, hè? Ja. Ik heb hier gewoon even lekker bij bewevelen. Goed. Ik zou zeggen, in ieder geval 73. Delft is er voor zo meteen. Slaap lekker. En dan spreken we elkaar weer. PD0 MIA. Af en uit dan P1 HRZ.
1: Ja, oké, okay, 1 HRZ en MIA. Ja, ik denk dat jij ook wel QRT gaat. Je hebt natuurlijk een lange dag achter de rug. Dus goed aan Wil. En we spreken morgen wel weer ergens. Hij staat altijd op de achtergrond bij. Dus, hey, groeten.
0: Ja, prima, groeten. 73, ik heb een middagdutje ook al gedaan, joh. Dus. Valt wel mee. Oké, okay, in ieder geval groeten, 73. En we spreken elkaar weer. 0 MIA af en uit dan. P1 HRZ.

de tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 1:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: de tijd. Het is nu 2:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 77 hertz.